0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in hun tweede groepsmatch tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand toen een Iraans doelpunt terecht afgekeurd werd voor nipt buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Goy. Leandro Trossard reageert teleurgesteld. Volgende zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Rode Duivels trekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won afgelopen nacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte kon ook al gelijk spelen tegen ons land. En eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk gespeeld. Kaapverdië kon eerder al verrassend stunten met een 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. In Zwitserland is de eerste gespreksronde tussen de VS en Iran afgerond. Er is nu al een voorlopig vredesakkoord, maar dat is fragiel, omdat Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah elkaar blijven aanvallen in Libanon. Een speciale cel moet nu toezien dat het staakt het vuren daar wordt nageleefd. Iran en de VS willen er ook voor zorgen dat schepen met olie veilig door de straat van Hormuz kunnen varen. Volgens bemiddelaars Pakistan en Qatar is er grote vooruitgang geboekt. Er wordt nog de hele week gepraat en binnen 60 dagen zou er dan een definitief vredesakkoord moet komen. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweer.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen, zegt Pieter-Jan Krombé van het katholiek onderwijs.
3: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. Scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
2: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. De hogescholen willen beter samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst die 6 hogescholen hebben opgesteld in de standaard. Dat is volgens hen nodig om de zware besparingen in het hoger onderwijs aan te kunnen. Op dit moment zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen in Vlaanderen, maar die werken amper samen. De hogescholen pleiten er onder meer voor om samen opleidingen te organiseren en ze willen ook af van het idee dat een universitaire opleiding beter is dan aan de hogeschool. In Zwitserland is er dan toch vredesoverleg geweest tussen de VS en Iran. Vorige week was dat nog onduidelijk, maar onderhandelaars legden daar dus verder de basis voor het voorlopige vredesakkoord in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen gaan die gesprekken ook verder, maar er zijn nu ook al maatregelen afgeklopt om te controleren dat het staakt het vuren ook gevolgd wordt in Libanon, want daar wordt nu wel nog aangevallen. En er wordt ook nauwer overlegd om de schepen veiliger door de straat van Hormuz te krijgen. En op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in hun tweede groepsmatch tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand toen een Iraans doelpunt terecht afgekeurd werd voor een nipt buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Goy. Leandro Trossard reageert teleurgesteld. Volgende zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Rode Duivels strekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won afgelopen nacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte kon ook al gelijk spelen tegen ons land. En eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk gespeeld. Kaapverdië kon eerder al verrassend stunten met een 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
4: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Dag Robert, storen we niet?
6: Nee, kom binnen.
5: Onze kleine is roekbaar.
6: Hallo.
5: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
6: Allee maar, dat past toch nog?
5: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
6: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom. Geniet er maar van, jongen.
7: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
6: Ja,
8: dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
4: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
8: 0485 54 87 85.
4: Aha, aha, aha.

0: for you.
1: Baby, just one look at you, my heart goes teepsy in me.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Je kan vanaf nu naar één centraal telefoonnummer bellen als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van phishing. Het gaat om fraudstop via het nummer 078-170-170 dat eerder gebruikt werd voor cardstop. Het is een initiatief van Bankenfederatie Febelfin en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
8: Vandaag heeft elke bank al een verschillend telefoonnummer waar je naartoe kan bellen wanneer je slachtoffer bent van phishing. Maar het probleem is dat dat heel moeilijk te vinden is. En op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je in paniek. En dan wil je zo snel mogelijk iemand bereiken. Met dit heel eenvoudig telefoonnummer word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank en win je cruciale tijd.
7: Waardoor de kans groter is om je geld te kunnen recupereren. Het nummer is de hele dag bereikbaar, 7 dagen op 7. Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen, zegt Pieter-Jan Krompé van het Katholiek Onderwijs.
9: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. Scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
7: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. In Qatar zijn 54 mensen gewond geraakt bij een explosie aan een gasinstallatie. 18 mensen zijn nog vermist, dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken daar. De installatie raakte eerder al zwaar beschadigd bij Iraanse aanvallen in de oorlog in het Midden-Oosten. Bij het heropstarten liep er mogelijk iets mis. Opnieuw een gelijkspel voor onze Rode Duivels. Het bleef 0-0 tijdens hun tweede groepsmatch op het WK voetbal tegen Iran. De Duivels ontsnapten nipt aan een achterstand nadat een Iraans doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. En zelf eindigden ze met 10 na een rode kaart voor Nathan Goy. Voetbaljournalist Janko Beekman.
10: De eerste 10 minuten waren echt wel hoopgevend. Daarna heb ik nog wel kansen gehad, maar niet efficiënt genoeg geweest. De tweede helft leek er een beetje door te komen na de invalbeurt van Hans Van Aken. Plots kregen we dat middenveld waar iedereen van droomde. Ja, nog geen 10 minuten later moesten de Duivels met 10 verder. 2-6 tegen Egypte en Iran. Ja, dat is gewoon beschamend.
7: Zaterdag spelen ze hun derde en laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Dat verloor vannacht van Egypte met 1-3. Egypte is zo voorlopig groepsleider. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kansen op onweer.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
13: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
14: Oh, Céline van Ineffe, die gaat toch?
13: Hoe doet hij dat?
14: Zeg Céline, hoe dode ga je? Goed verzekerd en toch op vakantie?
15: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
16: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
17: Mijn ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouwerij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouwerij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
18: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
18: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
19: Wie is dat? Ook een kinesist?
18: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci Immobiep.
23: Aha. Minerva.

Welkom bij Goedemorgen te Antwerpen en dit op maandag 22 juni. Het gaat een zeer warme week worden, dus lieve luisteraars, veel, heel veel water drinken en blijf zoveel mogelijk uit de zon. Laat ons van start gaan met When You Walk Into The Room, gezongen door The Searchers.

De Three Degrees is een Amerikaanse vrouwelijke vocale groep die rond 1963 werd opgericht. Hoewel er door de jaren heen verschillende vrouwen lid zijn geweest, is de groep altijd een trio geweest. When will I see you again?

Amerikaanse rhythm and blues band The Five Keys speelde een belangrijke rol in de vormgeving van dit genre. Vooral in de jaren 50. Rosetta.

0: We gaan verder met twee fantastische dames. Laverne Baker, Fly Me to the Moon, gevolgd door Patti Page met Am I That Easy to Forget?
1: Oh, how I love him. But sometimes

0: Op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gaan, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Frans is dat manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
8: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
7: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
8: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
7: Geniet ervan, het zijn de beste.
8: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
9: Tijd voor onze wekelijkse battle. Vandaag gaat deze tussen Michel Thorwet en mijn Moi danser ce soir tegenover de Strangers. Twee aan mensen.

Och, kindeke, waar wijden het? Waar zijn twee, ja, mensen? Wordt dat allemaal van zij? Die hun taart is verbaasd. En hebben we nog laten zien dat we het nog voor elkaar nemen, dan staat dat niet. Dan zit een aanscheur. Of dan spreken ze van doodzot. Zot.

0: Wil ik maar, dat is echt
1: een... We gaan nog even verder op de Franse tour. Comme j'ai toujours envie d'aimer, gezongen door Bart Kael en Vanessa Chinitor.

Unchained Melody is een nummer uit 55 dat door tig van artiesten is vertolkt. Wij gaan voor een versie uit 2014 van Lucy Thomas. Wow.

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
5: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
6: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter, goden niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
8: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Ah, ah, ah, ah. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Je kan vanaf nu naar één centraal telefoonnummer bellen als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van phishing. Het gaat om fraudstop via het nummer 078 170 170 dat eerder gebruikt werd voor cardstop. Het is een initiatief van Bankenfederatie Febelfin en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
11: Vandaag heeft elke bank al een verschillend telefoonnummer waar je naartoe kan bellen wanneer je slachtoffer bent van phishing. Maar het probleem is dat dat heel moeilijk te vinden is. En op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je in paniek. En dan wil je zo snel mogelijk iemand bereiken. Met dit heel eenvoudig telefoonnummer word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank en win je cruciale tijd.
10: Waardoor de kans groter is om je geld te kunnen recupereren. Het nummer is de hele dag bereikbaar, 7 dagen op 7. Twee West-Vlaamse fishers, tieners nog maar, hebben 200.000 euro gestolen. Ze lieten zeker 80 slachtoffers op een link klikken die hun rekeningen vrijgaf. Ze contacteerden daarvoor mensen die zelf een zoekertje hadden gepost. HLN-journalist Bjorn Makelberg.
12: Heel vaak benaderden ze via zoekertjesites zoals tweedehands.be mensen die een auto wilden verkopen. Via WhatsApp vroegen ze beleefd of de wagen ook beschikbaar was. Vervolgens logen ze dat ze voor hun werk in het buitenland zaten, maar dat ze een voorschot wilden betalen. Ze sturen de verkopers daarom een link. Door daarop te klikken gaven die mensen, zonder dat ze dat beseften natuurlijk, toegang tot hun rekening.
10: De twee hebben bekend, maar minimaliseren alles. Ze komen in september voor de rechter en riskeren tot 5 jaar celstraf. De VS hebben opnieuw een zogenaamde drugsboot aangevallen in de Caribische Zee. Daarbij vielen 2 doden. De VS vallen al sinds september vorig jaar geregeld boten aan waarvan ze vermoeden dat ze drugs smokkelen, maar er zijn geen bewijzen voor. Er vielen wel al meer dan 200 doden. De Verenigde Naties veroordelen de aanvallen. Het is nog niet verloren voor de Rode Duivels. Ze speelden gisteravond ook in een tweede groepsmatch op het WK voetbal gelijk 0-0 tegen Iran. Groepswinnaar gaan ze dus niet meer worden, maar doorgaan moet lukken, zegt sportjournalist Maarten Breks.
13: Op dit moment zijn de Duivels derde en zouden ze als beste derde virtueel in de volgende ronde tegen Canada uitkomen, wat op zich geen ramp is. En als ze dat overleven tegen Colombia of Paraguay in de 8e finale, wat ook geen ramp is. Dus als we gewoon winnen van Nieuw-Zeeland, ja, dan is er eigenlijk nog niks gebeurd.
10: Zaterdagochtend om 5 uur spelen ze tegen Nieuw-Zeeland. Veel zon vandaag bij maximaal tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst. Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fietstour gemokt heeft.
15: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
14: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
15: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
14: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
15: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee, jubilee.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artslaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
19: De Robert? Wie is dat?
18: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
19: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
18: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
19: Zwaasdingen?
18: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
19: Geef je nummer om dat nog eens gaan? Want onk José deed ook nog van alles liegen.
18: Robert de expert. 0-326-93-93.
19: Welk bedrag had hij nog gedacht?
18: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Goedemorgen Antwerpen en dit van op het Sint-Anna-strand. We zijn van start gegaan met de nummer 63, Just Loving You van Kim Weston. Greg Douglas is een Engelse popzanger die populair was eind jaren 50 en begin jaren 60. Voordat hij professioneel zanger werd, was hij melkboer en stond hij bij velen bekend als de zingende melkboer. Teenager in Love. Why

Hebben jullie gisteren naar onze rode duivels gekeken? Het was beschamend. Ik ga niet veel woorden aan vuil maken, maar zeg het met een lied. Betty Everett, You Are Not Good.

Het volgende nummer is van de hand van Kris Kristoffersen en is door tal van wereldsterren opgenomen. Wij gaan vandaag voor de versie van The King. Help me make it through the night. Take

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
9: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
8: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
9: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
8: Geniet ervan, het zijn de beste.
9: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feesttent. Van 8:00 tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Ginette Renaud met The Windmills of Your Mind. Lieve luisteraars, onze secretaris Eddy is juist aangekomen en jullie kunnen hem bereiken op het nummer 03 219 60 30. Tijd voor onze drie liedjes dansplezier. Alle drie zijn het nummers uit 57. We gaan van start met Party Doll, gezongen door Buddy Knox, gaan verder met Buddy Holly, Peggy Sue en eindigen met Wake Up Little Susie in de versie van de Everly Brothers.

John Pizzarelli is een Amerikaanse jazzgitarist en zanger. Hij heeft verschillende soloalbums opgenomen en is te horen geweest op meer dan 40 albums van andere artiesten. Fools Fall in Love.

We zijn zo goed als aan het einde van deze uitzending. En zo dadelijk is het de beurt aan Hubert en Rosina. Beiden zijn reeds in de studio aangekomen en brengen alles in gereedheid om het van me over te nemen. We gaan eruit met Can't Be With You Tonight, gezongen door Judy Boucher. Wij horen elkaar terug nu woensdag om 12 uur.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen aan vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè.
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè.
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and glory.
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Ghost Classic hits. Helmut Lotti Ghost Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei lag het aantal aanvragen 28% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Het zijn daarmee ook de laagste maandcijfers in 4 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt.
9: Die cijfers tonen aan dat ons streng beleid dat toch werkt, maar het is zeker geen reden om nu achterover te gaan leunen. Hè. De druk op onze asiel- en opvangdiensten blijft hoog. We moeten dus blijven hervormen en doorzetten. Sinds 2 weken is het Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En ook dat moet een positieve impact op de instroom hebben.
8: Voor de eerste 5 maanden van dit jaar komen we zo aan een daling van ruim 30%. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 3 doden gevallen. In Zaporizhia en Odessa kwamen volgens de lokale autoriteiten 2 mensen om bij drone- en rakettenaanvallen. Daarnaast viel Rusland ook een vrachtschip aan op de Zwarte Zee. Daarbij viel zeker 1 dode. Oekraïne viseerde op zijn beurt 4 luchthavens in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou. Die bleven daardoor vanochtend 1,5 uur dicht. Er vielen geen slachtoffers. Voor het eerst in net geen 20 jaar zijn er weer 3 Belgische mannen bij de beste 50 tennissers ter wereld. Rafael Collignon stijgt van 51 naar 43. Hij steekt daarmee Zizou Bergs voorbij op 48 en Alexander Blok staat op 37. In 2007 stonden Xavier Malisse, Olivier Rochus en Christophe Vliegen in de top 50. We krijgen veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plekken tot 35 graden. Ook de dag daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer. Vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht. Op lijfrente, via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
13: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
14: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Goedemorgen, beste luisteraars. Maandagmorgen tussen 10 en 12, de Muziekacademie. Met Rosina aan de telefoon, met Hubert aan de microfoon en Eddy op het secretariaat.

Twee uurtjes muziek om weg te dromen. En zoals altijd gaan we beginnen met een Frans nummertje. Dites-lui que je l'aime. Franck Michaël.

0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of vol avant, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
6: Ik ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat manneke.
0: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
8: Bingo!
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
8: Bingo!

De keuze van Rosina voor deze week. Binnen enkele seconden gaan we beginnen met het eerste nummertje, eentje van Johnny Mathis. Chances are...

En we weten allemaal zo stilletjes van wel dat ze een voorkeur heeft voor Nana Mouskouri. Het derde nummerke is dan ook eentje van Nana. Piel Canela.

En volgende week weer drie andere gekozen door ons Rosineke. Nu Schlagergeschichte van Ingrid Bauer.

0: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagder, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Die is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot aan.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
7: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij aangekondigd in een toespraak. De druk op Starmer was de voorbije weken fors toegenomen, onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Ook vanuit zijn eigen partij Labour, zegt hij.
9: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer and I accept that answer. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
8: Tegen september moet zijn opvolger er zijn. Aan het station van Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen zijn vanochtend twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Eén van hen is minderjarig. Het is nog niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. De daters vluchten nadien weg. De politie spoort hen op via camerabeelden in de buurt. Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei lag het aantal aanvragen 28% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Het zijn daarmee ook de laagste maandcijfers in 4 jaar. Minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bosuit.
10: Die cijfers tonen aan dat ons streng beleid dat toch werkt, maar het is zeker geen reden om nu achterover te gaan leunen. De druk op onze asiel- en opvangdiensten blijft hoog. We moeten dus blijven hervormen en doorzetten. Sinds 2 weken is het Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En ook dat moet een positieve impact op de instroom hebben.
8: Voor de eerste 5 maanden van dit jaar komen we zo aan een daling van ruim 30%. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. We krijgen veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Zeg Kim, het schijnt dat je een schone fiets doorgemokt hebt.
13: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
14: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
13: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
14: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
13: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
15: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
16: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
15: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
17: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
18: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
19: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
20: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
19: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
20: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
19: 0485 54 87 85.
21: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
20: Allemaal?
21: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
22: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
23: Wat zei het hem?
21: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de Engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
24: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
25: Merci, Immobiep.
26: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil. Maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
9: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
8: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
9: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
8: Geniet ervan, het zijn de beste.
9: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva. Well,

0: Louis Neefs, zondagmiddag Lilian.
1: Op een luie zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed. Mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

Juice. Dit is tegelijk ons laatste nummer voor deze week. Tot volgende week. Frankie neemt de trick over met Supersong. Zonder Monique, maar hij slaagt gewoon mijn Rosina aan.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks aan de soep, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
7: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
8: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
7: Dakwerken van der Linde?
8: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
7: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
8: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
9: Dakwerken van der Linde.
8: Beter, goden niet vinden.
9: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
10: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
11: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Hallo, hallo. Schatke, wanneer kon het daar licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd kunnen gebeuren.
8: Jongen, op mijn rug en ik ben ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren nog geweest. En die kan voor de heel proper werk. En dat is een plezante gasten, want die kwamen elke dag zien binnen, zeg familie. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Met z'n allen naar 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap even voor te schuiven.
12: 0485 54
8: zoekt u even meubels? Want dan is langs bij Belga Meubelen in Elbouken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elbouken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.

Elke maandagmiddag van 12 tot 14 uur is het tijd voor Supersong met Frankie op Radio Minerva. Geniet van 2 uur vol prachtige melodieën, nostalgische favorieten en een gezellige sfeer.

Een zeer goede warme middag, beste luisteraars. Supersong live van op het Sint-Anneke met Frankie. En aan de telefoon vandaag geen Monique, maar wel Rosina. Waarvoor dank Rosina voor nog 2 uurtjes hier bij mij te blijven. We bedanken natuurlijk ook Hubert voor zijn programma van 10 tot 12, de Muziekacademie. En hem horen we ook volgende week terug. Ja, dat was iets met de computer. Ik denk dat hij weet van de warmte, want er was geen nieuws in de reclameblokken een beetje doorheen. Maar we zijn erdoor gesparteld. Ja. Zit je aan tafel? Ga je aan tafel? Smakelijk eten, zou ik zeggen. En ik start er weer eentje van The Strangers. En eentje mee voor The Poon.

Luther Vandross met Evergreen. Deze man is ooit begonnen als achtergrondzanger bij David Bowie, Betty Midler, Barbara Streisand en Donna Summer en noem maar op. En in de jaren 80 is hij solo begonnen. Maar in 2005 is hij helaas overleden aan een hersenbloeding op 54-jarige leeftijd. Luther Vandross. En nu, Close to You, Al Martino, 1967.

Love is All. We kennen natuurlijk allemaal van Malcolm Roberts, een bekendste hit natuurlijk, maar vandaag gebracht door Engelbert Humperdinck. En in 1972, was het al jaar geleden, heeft deze dame meegedaan uit het Eurosong Festival voor Luxemburg. En ze heeft het toen ook gewonnen. Ik heb het over Vicky Leandros. Hier is ze met Après toi.

Deze man was in de tijd, de jaren 60, jaren 70, heel veel te zien op televisie. Ik heb het natuurlijk over Jan Thijs, de chouchou van mijn hart. En ik denk dat de meeste mensen hem nog wel herkennen. En toen het meest denk met de zeversprong in de tijd. Was het per ongeluk of was het voorzien, we weten het niet, dat hem in het water viel. Toen, jawel. 1958, Lou Monte met Lazy Mary.

0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg je juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Bingo!
0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de Bingo Middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
6: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
4: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
4: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maar crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03 219 32 68. Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Vrongs is dat, manneke.

The Third Man, de derde man, was gebracht door Francis Goa. En met zo warm weer, hè, paella, de smaakt ook ze. En wie dat graag paella lust, heb ik goed nieuws. Accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem organiseert haar jaarlijkse paella-dag op zondag 28 juni vanaf 11 tot 20 uur. In de zaal Ons Nest, Jacob de Rorestraat 4 te Edegem. De paella kan afgehaald worden, maar kan ook ter plaatse genuttigd worden. Voor degene die geen paella lusten, is er ook kip met champignonsaus en kroketten à volonté. De prijs bedraagt €24. Er wordt geleverd in Edegem, Kontig, Morsel, Hoof en Wilrijk. En bestellen? Dat kan via het nummer 0494 729458. Ik kan nog even herhalen. 0494 729458. Of meer info is te bekomen op hun website www.denachtegaal.info. En nu Ruby Murray met Mr. Wonderful.

Ik ken het natuurlijk van André Hazemant. Zij gelooft in mij, maar dit was Lee Towers met She Believes in Me. En nu gaan we even terug naar 1955 met Don Cornell. Love is a many-splendored thing.

Ja, als een kus naar tranen smaakt, nooit niet goed, kan verdriet zijn of eer dat het gedaan is. Dit was onze eigenste Jimmy Frey. En nu, als je graag eens danst een bolero, ik weet niet wat het is, welke dans dat het is, ik weet het niet, maar hier staat het op mijn papiertje, een dans bolero, moet je nu luisteren naar Patti Page met All My Love.

All My Love, Patti Page. Nog één vocale en dan gaan we er even uit voor het tijd zijn van 1 uur. En hopelijk hebben we vandaag om 1 uur toch nieuws. Dat is weer niet een beetje in de soep. Dat is van de warmte, denk ik. Jawel. En we gaan eruit met Malcolm Roberts en Let Me Be The One. Tot na het tijd zijn van 1 uur. Tot zo.

0: meisje dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
6: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter goden niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
8: Zeg, Mareem.
9: Wat is er, Jos?
8: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeij begonnen in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouwd aan gestuind. Zalig.
9: Ah, wel. Morgen gaan we er naartoe.
8: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhof.
9: En waar is dat?
8: Ah, wel, Petersmeubel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
9: Oh ja, Petersmeubel in Schoten.
10: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
11: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva.
12: De meeste bouwbedrijven werken deze week minder uren, omdat de klassieke hittemaatregelen in deze hittegolf niet volstaan. Dat zegt de bouwunie Twain de Hond.
13: Vanaf 25 graden moeten er bepaalde maatregelen genomen worden. Voldoende gekoelde dranken, voldoende schaduwplekken proberen te voorzien. Ook het vervroegen van de arbeidsdag. Dus heel wat bouwbedrijven die gaan eigenlijk om 6 uur al opstarten. Omdat ze dan langer kunnen werken in een koelere periode.
12: Wie bouwt of verbouwt kan dus wat lichte vertraging hebben. Maar dat is ook zo bij regen of stormweer. In Etterbeek in Brussel gaan alle scholen dicht vanmiddag door de hitte. Het kan daar tot 35 graden worden en de gemeente neemt daarom extra maatregelen. Volgens de burgemeester kan er in zo'n hitte niet op een goede manier lesgegeven worden. Er worden wel geen examens geschrapt en er is ook opvang voor kinderen die niet naar huis kunnen. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer. Zowel binnen zijn regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Intussen komen er ook reacties op het aftreden van Starmer. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bedankt hem onder meer voor zijn steun aan Oekraïne. Von der Leyen en Starmer ontmoeten elkaar meerdere keren, onder meer over de Europese veiligheid en de banden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn opnieuw meer scheidsrechters in Vlaanderen. Vorig jaar waren het er meer dan 3050. In 2024 waren het er nog zo'n 2900, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Opvallend, bijna de helft van de nieuwe scheidsrechters is jonger dan 25 jaar, zoals Cédric Cozijns. Hij is amper 12 en fluit al wedstrijden op het hoogste jeugdniveau.
14: Vroeger was ik zelf voetballer. Ja, ik wou iets anders doen. En we waren zo'n beetje aan het rondkijken. En ik zag, ze hebben scheidsrechters nodig. Ik heb me daar ingeschreven. Dan ben ik daar direct op het veld gesmeten zonder bief-baf uitleg. Kom, ga maar fluiten. Iets wat je altijd moet kunnen aanvaarden is kritiek. En veel scheidsrechters stoppen omdat alles is roepen langs de zijkanten. Maar doe alsof je het niet hoort. Laat het gewoon passeren.
12: De instapdrempel voor kandidaatscheidsrechters ligt nu lager. Zo kunnen ze een theoretisch examen online afleggen. En de cursussen zijn ook vernieuwd en de vergoeding per match wordt opgetrokken. Een zonnige namiddag bij maxima tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
15: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
15: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
15: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
17: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
18: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
17: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
19: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
20: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
21: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
22: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fiets doorgemokt heeft.
21: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
22: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
21: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
22: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
21: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
23: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
24: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
25: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
24: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
25: Wie is dat? Ook een kinesist?
24: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
26: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
27: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
28: Merci, Immobiep.
29: Aha, aha, aha. Minerva.
30: Welkom terug. Dit is deel 2 van Supersong. Zet je volume hoger, laat je zorgen even los en laat je meevoeren door de magie van Radio Minerva.

0: Swinging on a Star, Ferrante en Teacher. Welkom terug in het tweede deel van Supersong met Frankie en aan telefoon Rosina, live vanop het Sint-Tanneke. En je weet mensen, je kan altijd ons bereiken op de 03-219-1727. Wil je je top 10 doorgeven? Dat kan nog altijd, hè? Want in augustus zenden we hem uit, de top 1000 van Minerva. En mijn tweede uur begin ik altijd eentje met Tony Servi. Hier is hij met In Dreams.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything.

In 2006 heeft deze man een LP opgenomen met duetten. En dat was er eentje van hier. Was Tony Bennett samen met Juanes en The Shadow of Your Smile. Misschien eentje voor de top 1000. Of de volgende, The Four Aces met I'll Never Smile Again.

Helmut Lotti, You and Me. Ik ga een paar leden feliciteren met hun verjaardag vandaag. Jawel, Jan uit Berchem, Gonda uit Berchem, Marilou uit Antwerpen, Helga Brasschaat, Leo uit Deurne, Maria Pulderbos, Christel uit Boom, Marleen uit Trumst, Steffen uit

Stabroek, Elisabeth uit Antwerpen, Walter uit Berchem. En onze collega-presentator Mark Maxi is vandaag ook jarig. Een gelukkige verjaardag vanwege mij, Frankie, en natuurlijk ook van Rosina. En natuurlijk al de mensen die vandaag jarig zijn, een gelukkige verjaardag en geniet van jullie dag. Hier is Bobby Vinton met Hurt.

0: Heerlijk doet Daanschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond aan Daanske passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
0: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
6: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
8: Ja, ik zijn kleer.
7: Amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Sheriff Hill met It's Magic. En nu, Omeen. Kennen jullie Omeen? Dat was geen gewone zin, hè? Hoort maar, Iris Wilken Alberti.

Als de zon schijnt, is het altijd It's a Good Day. Dit was Peggy Lee. Oorspronkelijk uit 1950, maar een beetje opgekust in 2002. Een remaster van gemaakt, jawel. En nu, Peter Douglas, onze Nederlandse Frank Sinatra eigenlijk. Hier is hij met Crazy.

Crazy van Peter Douglas. Mijn twee uurtjes zitten erop. Bedankt voor het luisteren. Je hebt groetjes van mij, Frankie. En natuurlijk ook van Rosina. En Rosina, bedankt voor de telefoon nog twee uurtjes aan te nemen van mij. Jawel. De volgende twee uurtjes. Twee uurtjes prachtige muziek met de musicbox. De microfoon geef ik door aan Omer Braam en de telefoon aan Christian. En hopelijk volgende week kan ik hier geraken, want er is van alles te doen hier op de Middenvijver. En dan is hier linkeroever weer een afgeschermde burcht. En we gaan eruit met Frank Sinatra en Leaving on a Jet Plane. Tot volgende week. Blijf afgestemd en blijf luisteren naar Radio Minerva. De groetjes. Ciao.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and glory.
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Ghost Classic hits. Helmut Lotti Ghost Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Leerlingen krijgen extra drinkpauzes en als ze het echt te warm vinden, mogen ze thuis blijven. In de Brusselse gemeente Etterbeek blijven alle scholen zelfs dicht, omdat het volgens de burgemeester zo warm is dat er niet op een goede manier lesgegeven kan worden. Scholen mogen dat wel zelf beslissen. Jouw journalist Maarten Knut.
9: De koepels zeggen dat mag allemaal, maar wij gaan zelf geen maatregelen opleggen aan de scholen. Ze moeten dat zelf maar bepalen. En dus hier en daar begint dat nu te komen, dat scholen de oefening maken van wat gaan we doen? Gaan we 's middags sluiten? Gaan we verzuim toelaten of niet? Dat mag allemaal volgens de koepels. Maar belangrijk daarbij is wel dat de scholen opvang blijven voorzien voor de kinderen die niet naar huis kunnen.
8: De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de steekpartij in Sint-Niklaas vanmorgen. Jongens van 15 en 17 jaar. Een jongen van 16 is nog altijd in levensgevaar na de steekpartij. De aanleiding wordt nog onderzocht en de politie kijkt of er ook nog andere verdachten op de vlucht zijn. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer. Zowel binnen zijn regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Een zonnige namiddag bij maxima tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
10: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er 1 groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zien. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
13: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
12: En wat kost deze schatting?
13: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert den Expert. 03-226-93-93. Adam?
12: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren, zeg? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

Een goede namiddag, luisteraars van Radio Minerva, en welkom in het programma van de Musicbox. Zoals gewoonlijk 2 uurtjes gevarieerde muziek met voor elk wat wils. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-1727. Het programma Supersong tussen 12 en 14 uur werd ons gebracht door Frankie. En wij beginnen met Johnny Ray. En het nummer I Never Fall in Love Again.

Les Paul en Mary Ford. Een opname uit 1955. En zij hadden het over de Hummingbird. Jimmy Rosselli. En hij brengt Babyface.

I've told every little star. En dat kregen we van Linda Scott. De Amerikaanse Linda Scott met een opname uit 1961. Een Franstalig nummer brengt ons bij Joe Dassin. En dan zitten we in de jaren 70 met Les Chanteurs des Rues.

Het orkest van Victor Sylvester en zij brachten La Cucaracha. Voor een Nederlandstalig nummer gaan we naar de tijd van toen. En we krijgen Marcel Tielemans en de Ramblers met het nummer Hij Wel.

hele slag voor mij toen ik tot de ontdekking kwam. Dat Petronel me niet beminde en ze kalm een ander nam. Maar de tijd heelt alle wonden, ook al zijn ze heel zwaar.

0: Ciao Ciao Bambina, deze keer in de versie van Bing Crosby en Rosemary Clooney.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering, maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Kijk, juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
8: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
7: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
8: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
7: Geniet ervan, het zijn de beste.
8: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Lovin' Machine, een succesnummer voor de Amerikaanse zanger Wynonna Harris. Onze volgende gasten is Alice Faye, filmactrice, zangeres en zij was de eerste echtgenote van Tony Martin. Alice Faye en met de nummers You'll Never Know en No Love, No Nothing.

Animae Care of With All My Heart and Soul. Dat werd ons gebracht door Vic Damone. Het orkest van Mr. Akkerbillik en zij brengen La Vie en Rose.

Tot zover de Lucky Lips van Ruth Brown. En we besluiten dit eerste deel van het programma The Music Box Vocaal met Gilberto Sullivan en het nummer Matrimony. Na de reclame rond het tijd zijn van 15 uur zijn wij er weer. Tot straks!

0: cliché dat een olifant soms denkt met zijn slurf.
1: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
1: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
1: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn illegaal spotu. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks aan de soep, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Leerlingen krijgen extra drinkpauzes. Een school in Mechelen laat hen zelfs thuis blijven als ze het echt te warm vinden. In de Brusselse gemeente Etterbeek blijven alle scholen zelfs dicht in de namiddag tot en met vrijdag, omdat het volgens de burgemeester zo warm is dat er niet op een goede manier lesgegeven kan worden. Scholen mogen dat wel zelf beslissen. Je hoort journalist Maarten Knuts.
10: De koepels zeggen dat mag allemaal, maar wij gaan zelf geen maatregelen opleggen aan de scholen. Ze moeten dat zelf maar bepalen. En dus hier en daar begint dat nu te komen. Dat scholen de oefening maken van wat gaan we doen? Gaan we 's middags sluiten? Gaan we verzuim toelaten of niet? Dat mag allemaal volgens de koepels. Maar belangrijk daarbij is wel dat de scholen opvang blijven voorzien voor de kinderen die niet naar huis kunnen.
9: Sommige scholen pleiten voor investeringen in oude schoolgebouwen, omdat die vaak geen airco hebben bijvoorbeeld. De politie heeft twee verdachten opgepakt voor de steekpartij in Sint-Niklaas van morgen. Jongens van 15 en 17 jaar. Een jongen van 16 is nog altijd in levensgevaar na de steekpartij. De aanleiding wordt nog onderzocht en de politie kijkt of er ook nog andere verdachten op de vlucht zijn. En Felice Mazzu is de nieuwe trainer van tweede klasser Eupen. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een poverseizoen niet verlengd werd. Mazzu is 60 en werkte eerder onder meer bij Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. Blijft de rest van de dag zonnig en warm tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, plaatselijk tot 35 graden.
11: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
12: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
11: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
13: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
14: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
16: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Solamente un Javis in de versie van Helmut Lotti. En dat werd het eerste nummer in deel 2 van het programma The Music Box. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-1727. Onze volgende gasten is Samantha Jones. And she wants to be near you.

Mario Lanza, Begin the Begin. En van de Nederlandse Imca Marina krijgen we nu Vino.

keep moving, move along. Elvis Presley met Follow That Dream, een opname uit 1960 en de titelsong uit de gelijknamige film. We gaan verder met het orkest van Ray Conniff. They Can't Take That Away From Me.

0: daarom zeg ik, zie de gij mijn geren met muziek.
1: Wilferdi, een opname uit 1956. Zedega Megere.
2: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat ik het toch. Ik wil mea bakhering gaan eten in het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn kleer.
2: Amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
5: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Kijk, juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Drink Minerva Triple and support the radio.
9: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
10: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
11: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
10: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
11: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
10: Geniet ervan, het zijn de beste.
11: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
12: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
13: Was it in Tahiti? Were we on the Nile? Long ago.

I Remember You, Dinah Washington. En van Gilbert Beco krijgen we nu In Maintenant.

Der Pariser Tango, gebracht door het orkest van Hugo Strasser. En dan heb ik hier nog een berichtje. Accordeon Vereniging de Nachtegaal uit Edegem organiseert haar jaarlijkse Payala Dag op zondag 28 juni vanaf 11 uur tot 20 uur in de zaal Ons Nest, Jacob de Rorestraat nummer 4 in Edegem. De payala kan afgehaald worden, maar kan ook ter plaatse genuttigd worden. Voor degenen die geen payala lusten, is er ook kip met champignonne saus en kroketten à volonté. De prijs bedraagt €24. Er wordt geleverd in Edegem, Kontich, Mortsel, Oven en Wilrijk. Bestellen kan via het nummer 0494 72 94 58. 0494 72 94 58. En nog meer info is te bekomen op de site www.denachtegaal.info.

Frankie Lane en hij bracht The Gypsy. Onze volgende gasten is Danny Klein, samen met de formatie Vaya Con Dios. En zij brengen What's a Woman?

Tot zover Danny Klein en de formatie Vaya con Dios met What's a Woman. En we besluiten vocaal met James Lloyd en het nummer If You Belong to Me. Martijn de Rijer is aanwezig, dus blijf luisteren naar uw Radio Minerva. En wij zijn er weer volgende week maandag. Tot wederhoren. Bye bye.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 4:00. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd. Op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaatleerkrachten moeten kennen en kunnen.
7: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan je stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in een lerarenopleiding. Dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
6: Dus hoe je als leerkracht een klas moet leiden en hoe je streng moet zijn. De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. In Frankrijk zijn afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken. Vaak omdat ze gingen zwemmen op plaatsen waar dat niet mag. Een van de slachtoffers is een meisje van 13, dat meldt de civiele bescherming. Veel Fransen zoeken verkoeling door de hittegolf. In zowat de helft van de ruim 100 departementen geldt code rood. En opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-rode duivel Raja Nainggolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Ranst door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Nainggolan had niet te veel gedronken, maar hij liep al meerdere keren tegen de lamp voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrenten. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
11: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
10: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
12: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
13: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73
14: 89 20 85.
15: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fietstoer gemokt heeft.
15: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
16: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
15: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
16: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan direct toepompen.
15: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
19: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
20: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
19: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
20: Wie is dat? Ook een kinesist?
19: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
21: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
22: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
23: Merci Immobiep.
24: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom beste luisteraars van Radio Minerva bij deze hele warme dag. Eén raad, zit u rustig in de living, rolluiken een beetje naar beneden, de Radio Minerva op, iets voor te drinken, vooral water, niet vergeten, en luisteren naar het programma Ice Society in een samenstelling en presentatie van Martijn de Rijer.

En ook zij waren weer van dienst vandaag, onze Omer en Christian. Hartelijk dank voor in 2 uurtjes mooie muziek dat zij ook weer voor jullie presenteerden.

Tis Melody, gezongen door de Franse zanger Julien Clerc. Daarvoor Cry Me a River, door de Amerikaanse zangeres en actrice en goed bij ons gekend voor haar stem, Julie London.

You've Lost That Loving Feeling in een uitvoering van Gunther Neefs, jawel, de zoon van, je weet wel, gevolgd door Dame Shirley Bassey met Something.

0: We gingen even luisteren naar onze noorderburen, de Cats, met Marian. En ja, ook zo'n gezellig meestampertje van vroeger, John Terra, met een deuntje uit de oude doos.
1: Bingo!
2: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En gesteund het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Frans is dat manneke.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
8: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
9: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
8: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
9: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
8: Geniet ervan, het zijn de beste.
9: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

0: My Name Is Nobody door het orkest van Ennio Morricone.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En daarvoor begroeten we een nieuw erelid uit Capelle, Luc Eijkmans. Hij vroeg een nummer van Elvis Presley. En eventjes blijft hij hangen. Hij wil het niet doen. Kunnen we recht zetten? Nee. Het zal voor Sivers zijn nog even blijven luisteren, beste luisteraar. Dan krijgt u zeker uw Elvis. Ik zal hem voor u opzoeken.

of Afrika door John Barry. En nu zou het voor ons nieuw erelid moeten klaar zijn. De Elvis staat klaar.

Ziezo, dat was dan Elvis Presley met Kissin' Cousins voor ons nieuw erelid uit Capellen, de heer Luc Eijkmans. Blijf genieten van onze mooie muziek en het ganse Radio Minerva-team dankt u voor uw lidmaatschap.

0: Dit was natuurlijk country muziek van Lynn Anderson. U kent ze wel met Rose Garden, ook heel gekend bij ons. En we zien hier nog 3 minuten te gaan, nog eventjes een beetje een vrouwenstem. En we gaan luisteren naar het nieuws en dan zijn we daar terug voor het tweede uurtje van iSociety. Tot zeven.
1: The French are glad to die for love. They delight.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32. Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
6: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
6: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
7: De Stoute Bart de Pauw Show.
8: Dank u vriendelijk voor vanavond.
6: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
9: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
10: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
11: Vanaf overmorgen geldt in heel het land code oranje voor hitte, dat meldt het KMI. Joort Weerman, David Tenau.
12: Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd vanaf morgen in het zuiden van het land, maar vanaf woensdag tot en met minstens vrijdag in de rest van het land, behalve de kust, omdat code oranje nodig is wanneer dat de maximumtemperatuur tussen 35 en 39 graden zou oplopen. En dat zal op meerdere plaatsen het geval zijn.
11: We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende dagen 2 temperatuurrecords. Donderdag kan de warmste dag ooit worden in de maand juni. En we gaan mogelijk ook over de gemiddelde minimumtemperatuur voor juni. Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaatleerkrachten moeten kennen en kunnen.
13: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan je stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in een lerarenopleiding. Dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
11: Dus hoe je als leerkracht een klas moet leiden en hoe streng je moet zijn. De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. En opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-rode duivel Raja Nainggolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Ranst door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Nainggolan liep al meermaals tegen de lamp in het verkeer voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. In het Britse parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid, nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en als Brits premier. UK-kenner Jelle Frenke.
14: Vanaf 9 juli kunnen kandidaten van Labour zich aanmelden. Daar krijgen ze een week de tijd voor. Een naam die nog genoemd werd was die van Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid onder Starmer. Maar die heeft net gezegd dat hij Burnham gaat steunen, dus dat hij niet gaat opkomen. Dus het zou wel eens kunnen dat er maar één kandidaat is, Burnham, en dan wordt hij gewoon premier zonder stemming.
11: Starmer kondigde vanmorgen zijn ontslag aan. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is. Nigel Farage van de oppositie wil zo snel mogelijk nieuwe parlementsverkiezingen. En sport Felice Mazou is de nieuwe trainer van tweede klasser Eupen. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een pover seizoen niet verlengd werd. Mazou is 60 en werkte eerder onder meer bij Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
5: Hallo, hallo. Hier met Jacqui Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
15: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
16: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
15: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
17: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
16: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
18: Robert, de expert, 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
19: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
20: Ja,
19: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
20: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
19: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
20: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
19: 0485-54-87-85.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Frank Sinatra was er zeker van, when you're smiling, komt alles goed. En dat klopt inderdaad, want Doris Day, die antwoordde met If I give my heart to you.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we blijven in Antwerpen. We krijgen een nieuw erelid, de heer Erik de Klerk. Hij vroeg Rob Denijs.

En weg was hij, Rob Denijs. Dag, zuster Ursula. Speciaal voor ons nieuw erelid, de heer Erik de Klerk uit Antwerpen. Hartelijk welkom en duizendmaal dank van het Radio Minerva-team.

het thema uit de tv-reeks Mission Impossible door Lalo Schifrin. En wij trachten hier ook soms Mission Impossible te doen voor onze luisteraars. Accordeonvereniging De Nachtegaal uit Edegem organiseert haar jaarlijkse Paella-dag op zondag 28 juni vanaf 11 tot 20 uur. In de zaal Ons Nest Jacob de Rorestraat 4 te Edegem. De paella kan afgehaald worden, maar kan ook ter plaatse genuttigd worden. Voor degene die geen paella lusten, is er ook kip met champignonsaus en croquettes à volonté. De prijs bedraagt €24. Er wordt geleverd in Edegem, Kontich, Mortsel, Hoven en Willerijk. Bestellen kan via het nummer 0494 72 94 58. Meer info is te bekomen op hun website www.denachtegaal.info.

0: Perfect Love, dat kwam van Frankie Avalon. En een grote dame uit de jazzwereld van vroeger en de songs Sarah Vaughan met Mr. Wonderful.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten in het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
5: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
6: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een volkpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 volkpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Drink Minerva Triple and support the radio.
8: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
9: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
10: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
9: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
10: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
9: Geniet ervan, het zijn de beste.
10: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
11: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Op plaat gezet in 1976 door Gérard Lenormand, Franse zanger en tekstschrijver, voici Les Clés.

De Britse band The Moody Blues met een heel speciaal en grote hit nummer Night in White Satin. De Amerikaanse zanger en acteur Vic Damone wil die Nathan weer wat anders voor. An Affair to Remember.

Ziezo, het is gedaan over en out. Katharina Valente, die mocht nog afsluiten met Spiel noch einmal für mich Habanero. Maar geen nood, na mij komen er anderen, zoals onze Mark. Hij staat al klaar met 2 uurtjes mooie muziek van de Jukebox Rails voor jullie te komen presenteren. Mij hoor je terug morgenavond. Tot dan, bye bye.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoek.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Het KMI kondigt code oranje af voor de hitte. Vanaf overmorgen voor het hele land. Je hoort weerman David Theenouw.
7: Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd vanaf morgen in het zuiden van het land, maar vanaf woensdag tot en met minstens vrijdag in de rest van het land, behalve de kust, omdat code oranje nodig is wanneer dat de maximumtemperatuur tussen 35 en 39 graden zou oplopen. En dat zal op meerdere plaatsen het geval zijn.
6: We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende dagen 2 temperatuurrecords. Voor de warmste dag ooit in juni en voor de hoogste gemiddelde minimumtemperatuur voor juni. En ook onze buurlanden kreunen onder de hitte. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. En dat is voor woensdag en donderdag ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Ze kunnen daar tot 40 graden halen, onder meer in Londen en Cardiff. En het koelt er 's nachts ook amper af. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of een derde minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg de cijfers op en ziet enkele redenen voor de daling.
8: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens, allemaal maatregelen die werken.
6: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. In het Britse parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid, nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en als Brits premier. UK-kenner Jelle Frenke.
9: Vanaf 9 juli kunnen kandidaten van Labour zich aanmelden. Daar krijgen ze een week de tijd voor. Een naam die nog genoemd werd was die van Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid onder Starmer. Maar die heeft net gezegd dat hij Burnham gaat steunen, dus dat hij niet gaat opkomen. Dus het zou wel eens kunnen dat er maar één kandidaat is, Burnham, en dan wordt hij gewoon premier zonder stemming.
6: Starmer kondigde vanmorgen zijn ontslag aan. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is. Nigel Farage van de oppositie wil zo snel mogelijk nieuwe parlementsverkiezingen. En tennis, David Goffin is meteen uitgeschakeld in de kwalificaties voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Italiaan in 3 sets. Goffin is 35. Na dit seizoen stopt hij met tennissen. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken en vrijdag tot 37 graden.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Zeg Kim, het schijnt dat je al een schone fiets doorgemokt hebt.
10: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
11: Dat is plezant, kan ik je ook meedoen.
10: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
11: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
10: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
12: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Aha, aha, aha. Minerva. Summertime.
15: Dit is Jukebox. Uw wekelijkse afspraak met aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Elke maandagavond van 6 tot 8 op Radio Minerva. Uw gast.

deze bloedhete maandag 22 juni blijven we lekker het hoofd koel houden tussen 6 en 8. Zo net na High Society van collega Marta de Reijer. Welkom bij de zomereditie van Jukebox Live.

0: time at last.
1: Here comes summer, Jerry Keller. Zin in een ijsje, de Maguire Sisters hebben een tip.
2: Jukebox, elke maandagavond live van 6 tot 8 op Radio Minerva.

Om 20 na 7, om 20 na 6 bij Jukebox Live. The Four Tops and I'll Be There. We hadden gisteren een beroemde jarige in Vlaanderen. Dat was John Terra. Hij werd 75 jaar.

Zijra vraagt zich op zijn 75ste nog altijd af of er een ander is tussen hem en haar. Ja, plukt uit de jaren 50 is de volgende Marty Kasabi en Marty Barris. Zo is het.

hoogste tijd voor een Radio Minerva klassieker. Frankie Lane en Making Memories. En dat is ook een tip voor de top 1000 die wij uitzenden in augustus. En waarvoor u nog altijd kan stemmen. En u mag ook stemmen voor deze man, Kenny Lynch.

0: Robinson ging de koelte opzoeken uptown. En nog iemand die zich daar ophield was Billy Joel.
1: Dit is Jukebox.

Muziek die u niet op een ander hoort, enkel in Jukebox Live. Elke maandag van 6 tot 8. The Crests and Butterflies. Ze zagen ze al vliegen, net als Al Martino. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

Martino en Volare, een plaat die u wellicht ook zal horen tijdens onze dansavonden elke donderdagavond van deze zomer met collega Danny van Tichelen achter de knopjes. Dus wel degelijk elke donderdag van deze zomer in de tent van Radio Minerva tussen 8 en middernacht.

Onsterfelijke Radio Minerva klassieker Des O'Connor en Loneliness. Zo, een helft is bijna voorbij en we hebben zelfs geen tijd genomen voor een drankpauze. Dat gaan we dus nu doen, maar we komen terug net na 7 uur. Dit zijn nog The Mavericks en Something Stupid. Tot zo.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rukjes gegooid aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks anders op, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2, vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 7 uur, goedenavond.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In de zaak van de dood van de kleine Dien 4 jaar geleden gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocate Nina van Eekhout gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assise in Gent.
8: Zij leeft daar met hoop en vrees naartoe. Hoop natuurlijk dat de mensen zullen inzien dat zij hier niets mee te maken heeft. En vrees, omdat je nooit weet hoe dat een Assise zaak zal uitdraaien. Zij schreeuwt haar onschuld uit, nog luider dan in het begin als ik het zo mag zeggen. 100% gaan wij voor de vrijspraak.
7: De vrouw wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte Dave de Kok gaf al toe dat hij Dien doodde en daarna dumpte op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Het assiseproces begint op 8 oktober en zal zo'n 2 weken duren. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of een derde minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg de cijfers op en ziet enkele redenen voor de daling.
9: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens, allemaal maatregelen die werken.
7: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. En dat is voor woensdag en donderdag ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Ze kunnen daar tot 40 graden halen, onder meer in Londen en Cardiff. En het koelt er 's nachts ook amper af. En sport, David Goffin is meteen uitgeschakeld in de kwalificaties voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Italiaan in 3 sets. Goffin is 35. Na dit seizoen stopt hij met tennissen. Vanavond nog lang warm, vannacht helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt de kans wel op stevige onweersbuien. Summertime.
10: Dit is Jukebox. Uw wekelijkse afspraak met aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Elke maandagavond van 6 tot 8 op Radio Minerva. Uw gastheer Mark.

bij deze zomerse aflevering van Jukebox Live van maandag 22 juni. En Dalida, die wil maar één ding. Laissez-moi danser.

Keith Memar, Summer Kisses en geen wintertears van Elvis Presley. The Fortunes, die hebben zo hun eigen zorgen. You've got your troubles.

Francis, een schat, wat kost een zoen van jou? We hadden gisteren een jarige. John Paul Young blies 76 kaarsjes uit. En deze arme jongen had maar één hit. Deze.

Ilse Daka met een klassiekertje. Calendar Girl, 03-219-1727. Dat is het nummer van onze studio. En we hebben nog een half uurtje jukebox plezier voor de boeg. En dit is een artiest die je enkel nog hoort op Radio Minerva. Billy Eckstine.

Dus is hij 86, die teenager in love, Dion. Maar hij treedt nog steeds op. Neem me in je armen. Take me in your arms. Maar niet te dicht, want het is te warm.

Take Me In Your Arms om 19:37. Onlangs moesten we afscheid nemen van de Belgisch-Italiaanse charmezanger Franck Michael, gekend van deze meezinger.

Doris Day, Everybody Loves a Lover. En morgen is er nog iemand jarig die echte Minerva-luisteraars wellicht wil kennen. Diana Trask blaast 86 kaartjes uit, alstublieft. En dit is ze met een nummer van Doris Day.

0: Dr. Hoek weet wat het is om met een schoon madame aan te pappen. When you're in love with a beautiful woman. We hebben nog 4 minuten voor collega Sarah het van mij overneemt. Tijd dus voor de Paris Sisters.
1: Ah, ja.

0: Bye Baby van de Bay City Rollers, de laatste vocalen. We gaan hier de plaat poetsen en ruimte maken voor collega Sarah. Wat mij betreft, hou het hoofd koel ook de komende dagen. Bedankt voor de telefoontjes en de leuke reacties. En maak er ook nog een mooie week van. Geniet van Radio Minerva en Jukebox.
1: Dit was Jukebox.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Rode duivel Jeremy Doku is vader geworden van een zoontje, Praise heet hij. Doku was erbij in het ziekenhuis in Londen om de bevalling mee te maken. En we horen dat moeder, vader en kind het goed stellen. Sportjournalist Jarno Berto.
3: Jeremy Doku heeft gisteravond het bericht gekregen dat de bevalling van zijn vrouw nakende was. Heeft dan de oversteek gemaakt met medische goedkeuring van de medische staf. Er is zelfs een dokter mee geweest. 9 uur, dat is een lange vlucht geweest. Hij keert morgenavond wel terug. Sluit dan opnieuw aan bij de groep hier in Seattle. Dus vermoeiend zal het zeker wel zijn. 9 uur heen, 9 uur terug. De jetlag erbij en zo. Het is nog altijd twijfelachtig voor alle duidelijkheid of hij kan spelen tegen Nieuw-Zeeland.
2: Doku was de voorbije dagen ziek, maar hij kreeg medicatie waardoor hij gewoon het vliegtuig kon opstappen. In Hoboken in Antwerpen is een bromfietser kritiek nadat hij gegrepen werd door een trein. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is, maar ooggetuigen vertellen dat de bromfietser door het rood reed en tussen de slagbomen slalomde. Er hangen daar ook geen camera's. Op de trein zaten zo'n 50 passagiers. Zij bleven ongedeerd. In de zaak rond de dood van kleuter Dien, 4 jaar geleden, gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocate Nina van Eekhout gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assise in Gent.
4: Zij leeft daar met hoop en vrees naartoe. Hoop natuurlijk dat de mensen zullen inzien dat zij hier niets mee te maken heeft. En vrees, omdat je nooit weet hoe dan als die zaak zal uitdraaien. Zij schreeuwt haar onschuld uit, nog luider dan in het begin, als ik het zo mag zeggen. 100% gaan wij voor de vrijspraak.
2: De vrouw wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte Dave de Kok gaf al toe dat hij Dien doodde en daarna dumpte op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Het assiseproces begint op 8 oktober en zal zo'n 2 weken duren. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.

0: Een hele fijne avond, beste luisteraars van Radio Minerva. Uiteraard bedanken wij eerst collega Mark Uitenhoven voor zijn 2 uurtjes jukebox. Voor de fans van jukebox, luister ook eens op zaterdagavond van 10 tot 12, want dan is er een jukebox cold. Wij beginnen nu met Avondstond. Welkom.
1: Perry, it's such a beautiful night. Let's take a ride.
2: Nah.
1: Well, how about a walk through the park?
2: No.
1: Would you like a soda?
2: Nah.
1: Well, what would you like to do?
3: I wanna go home with you.

Je hoorde dus net een recenter Italiaans nummer van Andrea Franchi, Un'altra estate. Een Engelse vertaling nu van het nummer Quizás, Quizás, Quizás. Dit is niet misschien, maar wel heel zeker Doris Day met Perhaps, Perhaps, Perhaps.

Geen berg is hoog genoeg, niets is te veel gevraagd. Marvin Gaye was dit met Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. We gaan naar het jaar 73 met Jimmy Helms, Gonna Make You an Offer You Can't Refuse.

Je herkende dit nummer uit de film Saturday Night Fever. Dit waren de Bee Gees met More Than a Woman. Hoe vertel je iemand dat je hem of haar graag ziet? Dan maar in een lied, Jim Croce, I'll Have to Say I Love You in a Song.

twee nummers over een verliefdheid. De eerste als tiener, Dion and the Belmonts, A Teenager in Love. Gevolgd door Ella Fitzgerald, I've Got a Crush on You. Lou Rawls, Time Will Take Care of Everything.

Met deze Nederlandse groep gingen we even de Franse tour op. BZN, Mon Amour. Eentje uit het jaar 59, Niels Sedaka, O Carol.

We naderen het tijdstip van 9 uur. We maken plaats voor het nieuws en het weerbericht samen met Billy Joel, Just the Way You Are. Jullie horen mij dadelijk terug in deel 2 van Avondstond. Tot zo dadelijk.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarover ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Journaliste Loranne Stappers.
3: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgespoord om te zeggen, mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
2: In het crisiscentrum zitten onder meer de regio's, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Dat kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. Rode duivel Jeremy Doku is papa geworden. Zijn vrouw is in het ziekenhuis in Londen bevallen van een zoontje, Praise heet hij. En Doku was erbij, wat hij heel graag wou. Sportjournalist Jarno Berto.
4: Jeremy Doku heeft gisteravond het bericht gekregen dat de bevalling van zijn vrouw nakende was. Heeft dan de oversteek gemaakt met medische goedkeuring van de medische staf. Er is zelfs een dokter mee geweest. 9 uur, dat is een lange vlucht geweest. Hij keert morgenavond wel terug. Sluit dan opnieuw aan bij de groep hier in Seattle. Dus vermoeiend zal het zeker wel zijn. 9 uur heen, 9 uur terug. De jetlag erbij en zo. Het is nog altijd twijfelachtig voor alle duidelijkheid of hij kan spelen tegen Nieuw-Zeeland.
2: Doku was de voorbije dagen ziek, maar hij kreeg medicatie waardoor hij toch gewoon het vliegtuig kon opstappen. En Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde vanavond in de tweede groepsmatch met Argentinië de 1-0 tegen Oostenrijk, waardoor hij in totaal aan 17 WK-doelpunten zit. Dat is er nu al 1 meer dan het record van de Duitser Miroslav Klose. Een heldere avond en nacht, minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden.
5: U luistert naar Avondstond, elke maandag van 8 tot 10 met Sarah Kassiman op Radio Minerva.

0: Welkom bij deel 2 van Avondstond. Dit waren speciaal voor jullie, maar ook voor mijn vrienden uit Gerardsbergen, speciaal de Platters Enchanted. De laatste woorden van de jongeman, alvorens hij stierf in een autorace. Tell Laura I love her, Ray Peterson.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

For Better or For Worse. De Nederlandse groep Pussycat, je kent ze wel van het nummer Mississippi, zijn nu aan bod met het nummer Georgie.

Dit was naamgenoot Sarah Vaughan met A Garden in the Rain. Nu de Little Dippers uit 1960 met Forever.

We luisterden zo net naar de Manhattans met Shining Star uit 1980, gevolgd door Just My Imagination van The Temptations. Uit de gelijknamige film hoor je nu Pat Boone met April Love.

Zal je morgen nog van me houden? Dit is de vraag die de Charles stellen. Will you still love me tomorrow? Little Peggy March nu met Dream World.

Johnny Nash ziet het allemaal veel duidelijker nu. I can see clearly now. Zingen ga ik niet doen, ik ga het gewoon bij presenteren. Si enchanté, dit is Julien Clerc.

Het oorspronkelijke nummer kwam uit de gelijknamige film The Three Coins in a Fountain. Dit was de coverversie van The Four Aces. We gaan de Spaanse tour op met deze La Mentira van Ana Belén.

mooie Sabor Ami van Edie Gourmet in Los Panchos. Nog een paar minuutjes en zit er weer op voor mij. Ik ben er graag weer volgende week, zelfde dag, zelfde tijdstip. Ik wens jullie gewoontegetrouw een fijne avond en een goede nachtrust. Ik ga eruit met Boudewijn de Groot, welterusten, meneer de president. Tot volgende week. Doei, doei.

0: Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarvoor ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Journaliste Loranne Stappers.
1: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgespoord om te zeggen, mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
0: In het crisiscentrum zitten onder meer de regio's, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Dat kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt een hittegolf zoals die bij ons een noodsituatie voor onze gezondheid. De voorbije 4 jaar vielen er in 54 landen zo'n 200.000 hittedoden. Dat aantal stijgt al 20 jaar snel, vooral bij ouderen. Dat is ook een van de risicogroepen, zegt expert Tim Navrot.
2: Ouderen, de sterfte ligt gemiddeld tijdens hittegolven 5-10% hoger. Ook vroeggeboortes zien we meer op dergelijke dagen, 15% stijging. Ook jonge kinderen is een gevoelige groep, hart- en vaatpatiënten, slecht slapen. Voor mensen bijvoorbeeld met mentale gezondheidsproblemen kan dat ook een bijkomend risico zijn.
0: Hittestress kan ook het risico verhogen op ongevallen en op de overdracht van sommige infectieziektes. De NMBS legt tot en met vrijdag extra treinen in van en naar zee. 4 heen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 terug. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om de stroom van toeristen vlot te laten verlopen. Het olietransport door de Straat van Hormuz zit op het hoogste niveau sinds de start van de oorlog, dat meldt persbureau Bloomberg. Vrijdag, zaterdag en zondag werden 20 miljoen vaten ruwe olie via de zeestraat uitgevoerd. Iran had die tijdelijk gesloten als reactie op de Amerikaanse aanvallen. De VS en Iran onderhandelen op dit moment over vrede in Zwitserland. In de VS is de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis overleden. Hij was 94 en belandde onlangs in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Davis was het brein achter de hits van heel wat wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen, Rod Stewart, Aretha Franklin en Alicia Keys. Clive Davis won 5 Grammy Awards en is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En sport, Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde 2 keer in de tweede groepswedstrijd van Argentinië tegen Oostenrijk, waardoor de titelverdediger met 2-0 won. Messi zit zo in totaal al aan 18 WK-doelpunten, nu al 2 meer dan het vorige record van de Duitser Miroslav Klose. Argentinië pakt 6-6 en scoorde tot nu toe 5 keer op dit WK, 5 keer Lionel Messi. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze klopte een Filipijnse in 2 sets, 2 keer 6-3. In de 8e finale speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 15 van de wereld. En in Eastbourne in Engeland ligt Rafael Collignor meteen uit. Hij verloor in de eerste ronde van de Argentijn Cerundolo in 3 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt de kans op stevige onweersbuien.

Dag lieve luisteraars. Ik hou van Oscar Wilde. Hij kon alles steeds zo kernachtig verwoorden met dat trekje ironie. Ze beloven ons dat dromen kunnen uitkomen, zo schreef hij ooit. Maar ze vergeten erbij te zeggen dat nachtmerries ook dromen zijn. Wat is er dan zo magisch aan dromen en nachtmerries? Daarvoor trekken wij nu 2 uurtjes uit. Gezellig, wij samen. Fijn dat u luistert.

De strijkers van Ray Martin en Misha Spolyanki's Dreams of Yesterday. Dromen van betere tijden dus. En laat dat nou net ook het probleem zijn van Patsy Cline. Sweet dreams of you. Why can't I forget you?

Sweet Dreams, Patsy Cline met Floyd Kramer discreet aan de piano. Dean Martin heeft daar zo zijn eigen remedie tegen. Dream when you're feeling blue. Things never are as bad as they seem. Het komt allemaal wel goed, zeggen wij.

On Zandino Dream. Deze man zit in zak en as. Ze heeft hem verlaten. En al wat hij nu nog kan doen, is van haar dromen.

Zo oud als de straat, geschreven in 1924 door Isham Jones en Gus Korn, I'll See You in My Dreams. U hoorde die andere zachtgevoicede Martin, Tony Martin. 45 jaar lang de echtgenoot van de langbenige danseres Sid Charisse. En nu naar 1860 en Amerika's allereerste songwriter, Stephen Collins Foster. I dream of Jeannie with the light brown hair.

Julian Lloyd Webber, zoon van, speelde Träumerei van Robert Schumann. Eigenlijk is het een klavierstukje uit de beroemde kinderscenen, maar de cello is net zo geëigend om dat droverig gevoel te verklanken als de piano. Webber mogen dan een verdienstelijk cellist zijn. Het niveau van ene Mischa Majski zal hij wel nooit bereiken. Een droomreis op een droomschip. Zo'n varende container, weet je wel. Das Traumschiff.

James Last speelde het thema uit Das Traumschiff, waarmee de Aida bedoeld was. Duitslandse versie van The Love Boat, weet u het nog? Een mooi concept, maar als die ook nog eens door Venetië moeten varen, daar is er mij te veel aan. Een uitnodiging uit 1909 van Leo Friedman en Beth Slater Wilson. Meet me tonight in Dreamland.

Judy Garland, Meet Me Tonight in Dreamland. Als je kan dromen, ziet de wereld er helemaal anders uit.

For Aces If You Can Dream. Tijd voor een dromerige wals met een spruikje erbij. Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen. En in mijn tuin staan er veel bloemen.

Dreaming van de Engelse walskoning Archibald Joyce. Ook hij droomt van die eerste ontmoeting, ergens, waar ook, quelque part, n'importe où.

Un jour, tu verras André Mouloudji. Wij kennen en eren hem nog. Hij schreef dit chanson in 1954 en Georges van Paris schreef er een onvergetelijk walsje bij. Filmmuziek eigenlijk, want gecomponeerd voor de sketchfilm Secret d'Alcove, Bedgeheimen. Noem je niet arm omdat jouw dromen niet in vervulling zijn gegaan. Werkelijk arm is wie nooit gedroomd heeft, zei Marie van Ebner-Eschenbach, die ons ook deze mooie bedenking liet. Ein kleines Lied, wie geht es nun an, dass man so lieb es haben kann? Was liegt darin? Erzähle. Es liegt darin ein wenig Klang, ein wenig Wohllaut und Gesang und eine ganze Seele.

Uit de Golden Big Band Days, the man with the golden horn, Mr. Harry James, a sleepy lagoon. En we swingen even verder in de Big Band stijl met ons leentje Forrest met Artie Shaw, Deep in the Dream. Mijn voeten jeuken al. Would you care to dance?

dat heeft weer eens deugd gedaan. See Helen Forrest met Artie Shaw in 1938. Na de jaren 50 nu met Katharina Valente, Zeeman, waarom dromen?

tannenknobbel Catharina Valente. Hier heb ik een receptje anti-problemen. Bundel je problemen in een droom en droom je problemen weg. Futsch. Misschien raken we zo van die overheidsschuld nog af. Wie weet.

0: Jane Morgan, wrap your troubles in dreams and dream.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Seriemoordenaar Freddy Orion is nu ook effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt na 47 jaar. Orion is naar een gesloten afdeling in het psychiatrisch centrum in Lanaken in Limburg gebracht. De burgemeester Marino Keulen had zich daar eerder tegen verzet.
4: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand hier, Freddy Orion, die de doodstraf heeft gekregen. 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Wat betreft Orion, grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
3: Orion draagt wel een enkelband. Hij is intussen 78. In een Joodse wijk in Montreal in Canada zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het gaat om een burger, een agent en de schutter zelf. Nog een andere agent raakte gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat de verdachte een legeruniform draagt. Het is nog niet duidelijk wat een bezielde en of het om jodenhaat gaat. En sport. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze klopte een Filipijnse in 2 sets, 2 keer 6-3. In de 8e finales speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 15 van de wereld. En in Eastbourne in Engeland ligt Rafael Collignon meteen uit. Hij verloor in de 1e ronde van de Argentijn Cerundolo in 3 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.

Nancy Sinatra met Lee Hazelwood, Elusive Dreams. Welkom terug, lieve vrienden. Dromen is ons onderwerp vanavond. En eind 19e eeuw was er in Wenen iemand die zich daar wetenschappelijk mee bezighield. Sigmund Freud. Zijn meesterwerk De Droomduiding uit 1899 begint met een oereenvoudige vaststelling. Men kan evengoed dromen zonder te slapen als slapen zonder te dromen.

Those good old dreams the Carpenters met die goddelijke stem van Karen Carpenter. En die meisjes vragen erom, dream a little dream of me.

0: Dream a Little Dream of Me, The Beautiful South, een Engelse popgroep uit de jaren 80. Ik sluit mijn ogen en laat me zweven in een magische droom.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman, tiptoes to my room every night. Just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep,

Roy Orbison in Dreams, het is dus niet altijd alles koek en ei, ook hier niet. Come with me to the boulevard of broken dreams.

Francis Langford met een song van Harry Warren en Al Dubin, The Boulevard of Broken Dreams. Nog uit de oude doos, Bing Crosby. Did you ever see a dream walking? Well, I did.

Miss Ella met een niet nader genoemd saxofonist in een song van Harold Arlen en Johnny Mercer. This time, the dream is on me. Als dromen uitkwamen, dan zou ik jou alles toedromen.

Bad Boon, if dreams came true, dear, I'd dream you everything. Slim bedacht, het kost niets en het klinkt zoet in de oren. Meine sehr verehrte Damen und Herren, Herman Prey.

Herman Pray met de titelmelodie uit de zonnige operette Ein Walzertraum van Oscar Strauss. In de tijd van koning Archer en de ridders van de ronde tafel wordt Olwen, dochter van Penkwar, bemind door ridder Kilhoch, die haar pas zal mogen uwen als zij alle krijgsproeven afgelegd heeft. Tot dan kan Olwen alleen maar dromen van haar ridder. The Dream of Olwen.

Wie kent dit nog? Laat staan wie speelt dit nog? The Dream of Owen, muziek van Charles Williams. Ja, die van het Warschau Concerto. Veel hoop heeft ze niet, maar dromen kan. You'll never belong to me, but I can dream. Can't I?

Cary Adams met het orkest van Ray Conniff in My Dream, I Kiss You. En maar draaien en keren en woelen en pikkeren. I thought about Marie.

Nat King Cole met het orkest van Gordon Jenkins, die ook de song componeerde. I Thought About Marie. Dream along with me and we're on the way to a star.

Como was dat. Een Chinees spreekwoord zegt: droom alsof je eeuwig zal leven en leef alsof je vandaag zal sterven. Oei, daar moest ik toch eerst even bij nadenken. U ook?

Rita Moss, Just a Dream Ago. Ik liep langs een zilverwit strand. Mijn voeten zakten weg in het zand. In de verte zag ik iemand aankomen. De man van mijn dromen. Hij kwam heel langzaam dichterbij. Ik hoorde zijn stem. Ik voelde me zo blij. En dan ineens voelde ik zijn armen die mij omvatten en verwarmden. Hij nam me mee in een eindeloze vlucht, ver weg met de vogels mee in de lucht. Wij zweefden rond, hij kuste mij zacht, maar dan ineens was alles weg. Het was weer nacht. Ik keek omhoog naar de sterren en het was alsof zij zeiden van verre: word wakker, mijn liefste. Het is maar een droom. Wel heel erg mooi, maar toch maar een droom.

Dinah Washington, those make-believe dreams. En de laatste song is weer van Stephen Collins Foster uit 1867. Beautiful Dreamer. Lieve vrienden, fijn dat u er was. Droom zacht, tot volgende week. U, Maarten van Gent.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Seriemoordenaar Freddy Orion is nu ook effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt na 47 jaar. Orion is naar een gesloten afdeling in het psychiatrisch centrum in Lanaken in Limburg gebracht. De burgemeester Marino Keulen had zich daar eerder tegen verzet.
3: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand hier, Freddy Orion, die de doodstraf heeft gekregen, 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Wat betreft Orion, grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
2: Orion draagt wel een enkelband. Hij is intussen 78. Autobouwer Volvo roept wereldwijd 64.000 plug-in hybride wagens terug naar de garage, bijna 4.400 daarvan in ons land. De batterij kan oververhit raken door een productiefout en zelfs in brand vliegen. Het gaat om de Volvo XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Voor alle duidelijkheid, niet alle modellen hebben die productiefout. En in een Joodse wijk in Montreal in Canada zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het gaat om een burger, een agent en de schutter zelf. Nog een andere agent raakte gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat de verdachte een legeruniform draagt. Het is nog niet duidelijk wat een bezielde en of het om jodenhaat gaat. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.